0: Dit is mos... Dit is so waar, Thomas.
1: Jy's reg, dit is hy. En daar's nog iemand by hom.
2: Ma?
0: Jy's hier. Jy het gekom.
2: Ek het soveel waaroor ek spyt het.
0: Oh.
2: As jy my kan vergeef, ma.
0: Natuurlijk, kom hier.
1: Jy het niks om voor vergifnis te vra nie. Jy is thuis, Thomas. Toe maar, honde. Toe maar, die honde sê jou niks maak nie groot, want wacht, honde, wat is.
0: Stam
1: ek hier, gaan toe.
2: Ma, Cathy het 'n koek gebring. Dis vandag Henkie se tweede verjaarsdag.
0: Maar waar is Cathy?
2: Nog in die kar, sy is maar effens kamerig, ma.
0: Ek het nie woorde nie, Thomas. Kom, ons gaan nader, so dat ek al kan groet.
3: Dit was Groete van Tant Markie deur Paula Hartzenberg. Die spelers was Brivaar, Anton Dekker, Tant Markie, Rika Sennet, Thomas, Sean Brepner, Franzé, Bertha Leroval, Kadia, Louise Eksteen, Liani, Mada Oosthuizen. Die technische verzorging is behartig door Dipalesa Motau en Frik Wallis was verantwoordelijk voor die bijklanke en muziek. Groete van Tant Markie is in Johannesburg opgevoerd onder spelleiding van Marie Snyman.

0: is Gea, jouw keuze Heavy House tussen 100 en 104 FM.
1: Geef mij die eerste wat je hebt, ik wacht. Jij was die beste lijn, ik zweer, je was.

0: Wêreldbeker eindstryd 2019 en die toekoms in kortom op RSG om 10 voor 10.
1: Op die TV se skerm, kort voor die eindvlekkie blaas, wys hulle Rassie Erasmus, ons afrigter op die paviljoen.
2: Check daar, Rassie lyk so pilot,
1: skree iemand. En toe, ai toch, skop Faf die bal weer hoog in die lig in. Maar hierdie keer, wen ons die bal terug. En kort daarna, gaan druk Makazole Mapimpi 3.
0: Dit is uit die boek Wie de Hel is Johnny Joubert, notas van een rugbyliefhebber, geskryf deur Dana Snyman. Onthou se afspraak, 10 voor 10, 19 Mei, in kortom, op RSG.
3: Ah, ga jy kom help oes?
4: Nee, dankie. Ek het genoeg van my eie werk om te doen.
3: Ja, jy moet my verskoon, as ek aanhou knip. Hierdie blokdrywe moet vandag nog af. Ten die spoed gaan ons vanavond eers na 9 klaar maak.
4: Dis reg, ek het eindelijk maar net een gins kom vraag.
3: Is dit een gins waarvoor ek kan nee sê, of een van die speerder ginste wat nie geweier kan word nie?
4: Ek sal een lasbrief kry as dit nodig is.
5: Luister elke weeksdag om 2:45 die middag na RSG se vervolgverhaal, Die Eerste Wingerd, deur Anton Treurnig.

Dave Koos met Together Again. En miskien is dit juist wat hierdie oomblikke ons herinner, dat mense mekaar nog nodig het. Dat daar vanaand huise is waar kersen brand, waar mense saam in een vertrek sit, waar biere kos deel, waar iemand sê, jy kan by ons slaap vanaand. Maar daar is ook mense wat voel hulle staan alleen in die donker en hierdie volgende lied is vir jou. Gregory Porter met Take Me to the Alley, net hier op RSG.

0: Your Life Was Low, Joe Sample en Lala Hathaway. Het is een lied wat verstaan hoe dit voel wanneer die wereld skielik zwaar raak. En dalk is daar iemand wat vanavond luister vanuit de plek wat niet meer soos huis voel nie. Misschien luister iemand vanavond uit de gemeenskapsaal, een kar, of langs iemand wat moet probeer hou. Maar na die breek kom daar een lied wat baie mense vanavond dalk nodig het. Een lied van geloof, een lied van vastbijt, van hoop groter als die storm. Jonathan Butler met Falling in Love with Jesus, volgende, net hierna.
1: Sy het skuldigbevindings in elke renosterstroop saak gekry waarin sy die aanklaer was. Na meer as 40 jaar het advokaat Ansie Venter nou afgetree.
2: Dit het vir myself het dit vrees gebring. Ek is baie in my lewe opgepas deur lywagte en deur die polisie.
1: Ek is Pieter Steyn en van dese week gesels ek land en sand met hierdie merkwaardige aanklaer oor renosters, georganiseerde misdaadsyndikate en kerkbazaars. Luister op die RSG app, YouTube, Spotify of rsg.co.za.
0: Welkom terug by Jazz op RSG. Vanaand stuur ons musiek na mense reg oor Suid-Afrika wat deur moeilike tye gaan. Na gemeenskappe wat moes wakker word met water in hulle huise. Na families wat onseker voel oor môre. En na mense wat steeds ten spyte van alles aan geloof vashou. En ek weet dit gaan ek uit na baie van my familielede wat ook daar in die Weskaap is, in die Noordkaap is, in die Ooskaap is. En ook gaan uit na ons RSG familie wat luister vanavond. En dalk is dit ook waarom hierdie volgende lied vanavond soveel betekenis dra. Want wanneer mens nie altyd antwoorde het nie, hou mens soms net vas aan hoop. Hier is Jonathan Butler met Falling in Love with Jesus. Net hier, voor die muziek, die brandwerk nie.

0: Rand en Sint.
1: Goeiemôre en welkom by Rand en Sent. Rand en Sent, die program op RSG waar ons fokus op jou finansiële geletterdheid en persoonlike geldsaake.